0: Du hast angeschaut nur das Programm Durch die Bibel. Als Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. Wir haben hier in dem Buch Amos all wiederholt zu seinen, wo Amos prophezeigen wird von Gott sein Gericht über Israel wegen ihrer Ungehorsamkeit. Wenn du weiter angeschaut hast in dem Programm und bist dir vielleicht noch nicht klar über das Heil an Christus, dann lade ich dich von der weiter an, angeschaut zu bleiben, um wieder zu seinen Wort der Bibel ans Lied von Gott sein Gericht über Sinn und auch von Gott sein Leib in Radung. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nun weiter machst, richtig sehen, zu jeder Person, die du angeschaut hast. Amen. Hier ist weiter Matthew, Prediger Elmer Reimer.
1: Nu, Freund, wir sind von der Wade in dort Amos Buch und dit ist ein prophetisches Buch, dort heißt dort auf Missions mit Prophetator Donner. Was hat Old Testament anbelangt, all die ewige Bücher, die wir bezeichnen wurden, sind prophetische Bücher. Und was hat Neue Testament anbelangt, da werden wir auch ein Teil Zeit nehmen mit der Prophetie in dort Offenbarungsbuch. Die Ursache, warum wir so viel Zeit nehmen wollen für das Offenbarungsbuch, ist nicht bloß, weil es dort so wichtig ist für unsere Zeit, aber auch, weil es dort so viele Menschen sind, die nun allerhand für Ideen haben, wegen was dort in der Zukunft passieren wird. Und ja, da ist sehr viel spekulieren, dort nun vergeht. Da sind mehrere sogenannte Bibellehrer, die vergeben, dort sie gewisse Daten zu kennen, nur ihre Rechnungen, wanneer Jesus terugkomen wordt, wanneer hij zijn rijk entvieren wordt en zo wieder. En die met 1900 jaren, weer dan meer, die zeiden dat Jezus terugkomen wordt ver dat jaar 2000. Ik geef dit programma nu in dat jaar 2009. En Jezus is nog niet teruggekomen. Ik weet tot die tijd ook een prediker. Als die dote me gezet worden. En ik kan goed behouden dat mij eenmaal gevraagd wordt wat ik daarvan dacht. Mijn antwoord weer wat Jezus zei. Dat wij die tijd niet weten kunnen. Dat weer wat dat God voor zichzelf gehouden heeft. En vriend, dat is nu ook nog krijg zo. Laat je niet van den wegleiden met allerhand voor ideeën dat Jezus toen een gewisse tijd komen wordt. Wat wichtig is, es so, als Jesus sagt, dort wir sollen bosig sein, mit Gott sein Wort utgeben, bat he kämpft. Die Amos wie ein sehr verständiger Mann, he wie auch gewitzt, und he wie nicht fanatisch. Ich mag eben zustimmen, dass einige von seinen Prophezeiungen sind sehr abfallend, weil he redet von so dort andere nicht von Rede in der Zeit. Nu, indem dort wir in der dritte Kapitel dann kommen, fing wie dat hij redde deed van de nationen die ram Israël en Juda wieren, den ere grenzen eind wieren met Israël en Juda, en deed van je recht rede op den. En dan deed hij ook je recht profetseien op dat zielige Juda tjenig rek. En dan tjem hij no huis, dat heet, hij weer de profeet to dat noodlige tjenig rek Israël, waar hij nu profetseien deed. Ik wil nu wachten den eerste vers lezen in dat derde kapitel. Horcht nu dit woord dat de Heer God jij in jun gereed heeft, die Israël zijns, jij in de ganse familie die ik van u uit Egypte uitbracht en zeid. Nu dit kapitel reed van de 12 stammen Israël, alle 12, en dat heeft te doen met dat gerecht op beide Juda en Israël. De waren twee nationen en in dat tweede kapitel handelt hij met den als twee koninkrijks. Aber hier nu in dat derde kapitel is dat je recht op alle 12 stammen gebracht. Die uit de Assyriën gevangenschap gekomen waren, en die uit de Babylonische gevangenschap gekomen waren. Hij nannte nu de ganze familie, en dat is de ganze familie die uit Egypte gekomen waren. Als Amos toe aan profetieën deed, werden zij je en je deelde koninkrijk. Ziede en noorde. Nu zegt hij in de tweede vers, ik heb bloos junt je chant van al die families op de eerd. Daarom wou ik junt rechten voor al june godlozigheid. Ik neem aan dat hij van nationen en de welt redt. Anders gezegd, de mens zijn zin, nor de overschwemming, bij den Babelturm, weer zo dat ze zich ganz en koor jegen dem Herr Gott gestalt houden. Dat wie een ganz en koor weichdrehen van de waarheid. En dan deed Gott, dat nu zo te zeggen, rof lange no Ur en Chaldea, en roept een man weich van zijn Aufgottsdienst, en zegt hem dat hij nog een stad reizen zal, den hij aanwezen wordt, en dat hij van hem wordt een grote nation maken, en wordt hem een land geven. Dat is wat hij hiermee meent, wanneer hij zegt, junt alleen, ha ik gechant. Nog anders gezegd, om zijn boodschap naar de wereld te brengen, brugt God deze ort en wies. Wils als de mens den Babelturm boed, hadden ze zich ganz afgezonderd van God. Die hadden God ganz aan zich gezet. En de Babelturm wordt niet geboed, omdat ze een hoge stad worden hebben, aan te vlechten, wanneer nog in de Überschwemmung zal zijn. Dat weer niet het zwijg, waarom ze den boeden. Dat weer een altoor, den ze boeden, de zon aan te beden. En eenem kan dat duidelijk zijn. Wil ze weer dek de zinvloedje komen, en aan wil zo dat God dat geschikt had, en hij wil je dan een diesternis God, de storm God. En nu worden zij dan de zon aanbeden als er God, en de storm wil nu dan de zon altoor, zeg maar. En du was zene dat dat de aandacht wil, dat in den Tigris Euphratol te vingen wil. En daar zijn ze gewoon nu, in deze tijd nog zo'n, die dat licht en de zon aanbeden. Nu, na de overschwemming wil God een man een woord van hem een nation maken, zodat hij daardoor kan zijn boodschap tot de ganze wereld brengen, door de nation. Hij geeft zijn woord tot de nation, en die zullen dat dan tot de wereld bekend maken. Nu, in deze tijd heeft God de gemeente uitgewild, dat wij zijn woord zullen tot de ganze wereld bekend maken. En dat is je dan ook de oorzaak waarom wij deze programma uitgeven even radio. Wij proberen de ganze Bijbel uit te leiden, wils wij geloven dat dit is God zijn boodschap voor de ganze wereld. Niet bloos Johannes 3:16. Wunderschön, wann dat ook is. Aber God zijn boodschap voor mensheid is niet bloos Johannes 3:16. Wij geloven dat alle 66 Bücher in de Bijbel zijn God zijn boodschap voor de wereld. En dat is waarom ik mij met dit beschaftje doe. Nu hij zegt dat hij Israël alleen gewild heeft van al die families op de aarde. En dat dat weer de oorzaak waarom hij aan rechten wordt. God maakt dat klaar dat hij hem zin heeft dat hij aan strofe wordt. En dat is zo dat Israël een bijzondere verwantschap had met God. God geeft aan de geboten. God zegt dat dat is waarom hij oordeel brengen wordt op aan, wist zij zoveel gekregen hadden van hem en hadden die geboten zo graf ooit gebroken. Zeg maar, ligt dat immer verantwoordelijkheid met zich brengen? Meer zo als wanneer een nation en diensternis is van God zijn woord. Dit is een bijzonder principe dat God hier geeft. Zijn vernemen is dat hij deen de lichtje krijgen ha en een ratere weich rechter wordt als anderen die niet lichtje krijgen ha. Du hast vielleicht ook beholen dat Jezus ook daarvan reed dat een je voor de meie striepen schreeuwen, dat heet van verheven, als anderen die wijn je striepen schreeuwen worden. Freddie McGee zegt dat arm zo is dat hij leven wordt en heid zinnen en dat donkelste poort van de wereld en zich ver en jetse doorbekken wordt, wat dat je recht onbelangt, als een die geciviliseerd is in een land zoals Amerika, en de gelegenheid heeft dat evangelium immer verder te heren, en dat op een nicht aanneemt. Wil zo'n zijn je recht die dat evangelium geheerd heeft, en op een nicht aangenomen heeft, wordt zeer, zeer veel oeien zijn, als zo'n die door niemals van je geheerd hebben. Zonen die zindag nog tjoik wanken, en op een nicht wat doen met wat ze van God zijn woord heren, worden veel ouderen gerecht ervoren als zonen die dat niemals geheerd ha. En daarna is dat ook zo, dat zonen die hingen de kansel stonen, zindag no zindag. En op een nicht God zijn woord predje en ongerechte, worden ook zeer veel schwaanderen gerecht ervoren. Jezus zei dat hij wordt den erbloot van aan verlangen, die verloren worden zennen, wist de predje aan nicht, God zijn woordingen gegeeft houd. Mij interesseert dat hoe mensen zo hieren willen bloot van God zijn leven hieren, op een nust weten willen van God zijn oordeel. God zijn leven is een zeer wichtig thema, vriend, en ik meen nicht dat weinig en weer te houden als God zijn oordeel. Op een God zijn leven, hoor ik, is bewezen en neem dat hij zijn eens gezien, dem hij leef had, han jef, zodat wij kunnen de radung ervoren. Eindelijk is God zijn leven zo klaar te zijn en Jezus op een triet, meer als iedereen zest voor een mensheid en een welt. Jo, God houdt deze welt zo leef, dat hij zijn eens gezien jef, dat alle die aan hem leven, niet verloren gaan over het eeuwig leven hebben. Dat is hoe God zijn leven op en worden deed de mensheid. En wanneer de leven afgezegd wordt, dan is door nooit eeuwig gebleven buiten je recht. Er zijn geen Amazone mensen die zo denken dat God niemals strofen op de rechten zal. Maar wil zij niet even de wereld al harsen, rood ik dat zij zich te dem aangeven die harsche is. En dat is God zelfs. God wordt niet harsje. Nu wordt ze verslonden, wat zal je doen worden en wat zal niet je doen worden. God heeft al gezegd dat hij heilig en gerecht is. En dat hij strofe wordt waar mensen zich bloos egel tegen hem stalen.

rot vi nu op en vaas, uten frampeloon, treed nu er een oude heimat. Wat het er op de simtreed waar je gewone zinnen? En wat ze zich in ihre heimat traag vind je tjene? We mag dat toch wel wieder gone? Ach stemt, de kruidvoerder zegt, die wordt toch van wieder vertalen. En wann du je spawn pest, dan zie doch einfach bij de nächste tjenerstund waar dat erbij.

0: Welkom te Vrees met Hopening. Wie welle in ons program van deel waren van kingerede. Diane, Carol en Joyce waren van deel jede wat zeiden over kinger.
1: Dat eerste wat Diane wat zeiden over de gefeile worden babyhaft en wou ons verhältnis erst today en de eerste monate. Los wie dat vijemol zeide, als jeder kind een geschenk van God. Door wie een wat Joyce vrouwen, wat doe wie met dat geschenk? Dat is ook zeer leicht een kind wat te leren. Door Eva wel Carol ons wat zeiden uit de Bibel.
0: Tom omvang, hier zie ik, Irma, en Hilde als met mij toe. We hopen du worst ons welle aanheren.
1: Irma, als du uitvangst dat du worst din eerste baby hebben, proost du dan al het meelje uit te vingen, wou dat wat zennen? Hort du beker tom lezen?
0: Nee, beker deide mij nicht het meeste helpen. Ein van mijn vrienden wie een amstand met het tweede kind als ik tom eerste mal schwanger word. Zij had al een deel ervaring en zo vroeg ik er veel vrouwen. Anders würde ik hebben angst gehad, wou dat alle worden zal.
1: Onze nurse Diane wordt nu te ons reden over dat gefeilsleven van een baby en de eerste 2 maanden. Een nieuw geborenen baby bewijst weinig gefeile. Du wirst staunen te hören, wat zo'n kleines Wesen al kon vernehmen, wat een zo'n kleines Körper verjährt.
2: Hallo, mijn vriend. Ik zie vrouw dat du ware west nu ans horchen. Konzerne dat wie nicht gelijven dat een baby je feile haft. De hiele, de vriendle, aber weite de wat ze doen. Wist du dat een baby ne kompliceret je falsleven haft? De je feile doen zich entwikkelen. Jo, dat is zo, dat klein mensje haft je feile. Wie reden van wou een baby valt, wo dat te dat tikt wat ram am is. En jeder tijd van de ontwikkeling wat dat baby andere bedürfnisse hebben. Wanneer een baby te welt komt, is alles zeer nieuw voor die, wo wie ons dat denken kennen. Maar dan is dat in diesteren gewaast, rondom beschutst. Nu met eenmaal moet dat zich proberen te verschillende te wanen, te zijn, heren, aanvoeten, schmaken en rikken, nu al die monaten, wo dat als in mutterlief gewaast. Kost die denken wo een baby zich valt, verdreht, abgerecht, ängstlich. Dat wordt hulp veel om ruhig te zijn en al dit je drusch en ram je arbeid. De mutter heeft een besondere abgave krijgt in deze tijd. Wanneer een nieuwgeborenen baby beobachtet deed, dan ziet einer dat dat met de tijd ruhig en getroost wordt. Diet niet lang, maar dat nog die kikje wordt en die onvriendelijk. Zo is de weekje voorbijgegaan, wordt dat baby voort naar vrouw kikje. En voor langere tijden. Dat meint zo veel dat de gefeile zich ontwikkelen. Dat deed zich Emma Dollar te de omstand wanen. Du wunderst vlech, is er wat ik doen kan dat mijn baby wat ruja en je troost zijn? Jo, ganz bestemd. Du kost din baby troosten wanneer du arm im arm hältst en dich bij arm best. Wanneer een baby bedoeld is, dan valt hij zich zo veel beter, want dat kan dich bij wem zijn. Wanneer dat zich verdreht valt, dan valt hij zich zeker, want zij een bekende gezicht zijn. Dat wordt zich dollar toch loten, wanneer du dat strikje deest en in dine arms schakelen. Leider heeft dat zoont dat eensje met de baby's niet hier aannemen. Zij gelijven die zijn bloos een boda wat er leven stieren doen. Doorwein geven zij ihre baby's weinig opmerksamheid. Dan kan einer zich denken dat die in ihre gefeile zich niet worden goed ontwikkelen, besonders in de eerste dag en weekje na de geburt. Deze ontwikkeling passiert niet alle op eenmaal. Zoals du dat baby dine tijd en dine lijf jefst, wordt zich dat immer dollar beruhigen en zich sicher feilen. Wanneer dan eerst 2 of 3 maanden oud zijn, worden die zich ontvangen te interesseren vir wat rondom aan is. Ek wil sê, hab vrede in dien bewe disse week.

0: Laatste week red Joyce van wat voor een grote geschenk kinge zijn voor mamas en grootmamas. Zij had wat te zeggen, wil wie kennen de beste mamas zijn. Zo als we eerst zeiden, wel zij nog even de vrouw reden. Wat doe wie met dat kostbare geschenk?
1: Hallo. Hier is mooi, want ik een baby zei, maar ik stonen. De geboorte van een kind is een van de raadste wonder wat het jeft. Wat mij nog de dolste wonder is dat God ons nog immer dat wonder dingen in de wereld te brengen onvertreed. God had kunt een ander weg vingen, besonders als eifer dat eerste vroemensch am zo zeie eiehuizen weer. Ere eiehuizen tjeet, mag de ganze Menschheit en sinnvolle en traande van God. Dat mag God hebben zeer treurig gemerkt. Aber vroemenschen zijn nog immer, die wat leven in de wereld nen brengen. God rekent nog immer op ons, dat wie worden willen dingen zo optraatje, dat die arm gevallen worden. Is dat niet een grote verrecht, aber ook een zeer grote verantwoording? Hoor wat de Bibel zegt in Psalm 27 vers 3. Tjinge zend in zeeën van Herrn. Tjinge zend in geschenk van Am. En dit wonderbare geschenk heeft God ons als ellere gejeeft. Ober met een verrecht is immer een verantwoording verbonden. De verantwoording van alle ellere is tjinge den waas te wiezen, die te vleien en die op te traatje. Wann du niet tjinge hast, ober wann du met tjinge te doen hast, oder de leren deest, dan is dit ook voor die. Dat is onze verantwoording, tjinge wat te rekenen, die te leiden en die te beschutzen. Waarom is dat zo wichtig? Dat is jullie mensen ihr leven als heilig. Dat heeft ons respect en onze eer verdient. Ons leven is niet hoopvol. Nee, wie zijn poort van God zijn ploen. God heeft mensen niet zo als tieren gemerkt. Mannen en vrouwen zijn niet zo als tieren. We zijn in God zijn evenbeeld gemerkt. Hij heeft ons gemerkt om een zwaard te ervallen. Als God de wereld merkt, dat hij bloos rede en alles weer door, de tieren, de planten, de zon, de maan, de sterren, de wind en de regen. God wil mensen ganz anders merken als al het andere. Hij zegt, wel wie mensen merken, die zo als wie zijn en ons likne. God de haar vormde een mens van eerd en pust den levenden odem en den zijn nees en die wordt een levende mens. Wann wie ook in God zijn beeldnis gemerkt zijn, dat meint niet dat wie worden zo als God zijn. Wat dat meint is dat wie een gewisse wee zo als God zijn. Zum Beispiel, God is leuw. Mensen kennen andere wat rekenen. God is waarheid. Mensen weten wat dat is. God is metliedig. Mensen hebben je feilen en kennen die met andere metteilen. In dem zin zijn we anders als tieren. En veel kunnen schijnend leid zingen over bloos mensen kennen noten opschrijven en leider schrijven. En deze ganze wereld zijn mensen God zijn meestersteek. Mensenleven zal door wie een emmer met respect als heilig gehouden worden. Einzig leven dat wie num sterven wat ganz anders zijn worden, vielleicht een worm of een hond. Want wie zou je leven, dan verschmied wie dat, dat God ons in zijn beeldnis gemerkt heeft. Dan zijn we nu später als tieren, wann wie onze tjinge abtraatje, dan is er wat zeer wichtig voor ons als eller te behouden. Tjinge zijn een zeer wertvolle geschenk van God, dat is ons verrecht onze tjinge te beschutzen, te leiden en te nähren. Tjinge zijn ook in God zijn evenbeeld gemerkt. Hij heeft ook een volkomenen plan en zweig voor de er leven. En doorween is het voor ons als eller de hauptverantwoording die op te treden naar dat wat God ons vergeschreven heeft. En dat is, dat de tjinge ook nog moet worden verantwoordelijke mensen zijn. En dat is nicht ne leichte Sache. En wat kan einer door te doen? Eine Weetvrouw had ne antwoord door vier. Zij moest ihre Tjenge ganz allein abtraatje en zij zei Emma, de arbeid van mijn Tjenge abtraatje doe ik op mijn Tjenees. Door leef ik ook zei aan. Als ik nog een jonge mama weer, dan wordt mij van een oudere moeder verteld. Zij traf zich eenmaal de week, tijdens de morgens met haar nobe vrouw, en dan deed zij top voor haar tjinge beden. Later leerde ik eens van haar dochter tjane, en twee van de dochter zijn sogar mijn nieuwe vrienden geworden, nu jaren later. De beide ook vele van haar geschwisters zijn een bewijs van waar de haar je beden beantwoorden deed. Zij donen voor Jezus leven en zijn voor vele mensen te zien. Ik leef werkelijk de beste hulp voor ons, omdat we niet verzeihen en onze geraadste opgave erst dat beden. We kunnen voor wijsheid beden, wanneer onze dingen schwierig zijn. Om genoeg beden, wanneer we ons zwak voelen. Bloos beden is niet alles, maar wanneer we ons naar God zijn woord richten en dat uitleven, dat wordt onze dingen helpen ook door nu te leven. De beste nodig voor ons is dat de Heer ons ook richting gegeven heeft. De Bibel is de aanvang van wijsheid. Door der je weet wie wat recht is en wat onrecht. Wanneer we am vroeg ons richting te geven, dan worden we zoveel beter weten waar we onze dingen optreden zullen. Als onze dingen nog thuis werden, proeven we iedere dag met de dingen de Bibel te lezen. Wie gaven aan eten dat zij charpelig sterk zijn woorden? Op ihre zeil brugt ook noring. Manchmal werden de dingen niet zo opmerksam als wie dat woorden leicht hebben en willen niet horchen. Aber wie wist ook dat wie een vriend, die wel zo'n krijgt, zo zeer verstieren als melig. Eine familie las Emma ware dat buurk van een plotietjenheid sprecher. Dat je hebt rechtung voor elderen en dingen. Wenn du in den Mann, dat noch nicht gedoen habe, so staat met de Tjenge taub die Bibel te lezen, dan hoop ik dat die woorden kennen door met ontvangen, zo'n familieondag te hebben. Dat buurt sprecher is een gouden steed ontvangen. Wanneer die Tjenge op je geschichte houden, dan dat buurt Marcus lezen im Nieuwen Testament. Door zijn vele geschichten van wat Jezus hier op je deed. En dat beste wat die donen kost, is dat tjent bekend te maken met de Bibel en wat het zegt. Waarom is het zo wichtig dat we als ältere tjenge leren wat recht en wat onrecht is? Wie weten en zijn dat onze tjenge zijn met een menselijke, zintelijke natuur geboren? Maar onze grootjenge heeft dat zo'n idee in zijn stortje wel hebben. Ik weet voor jullie die ene schreeuwen deed, wat zij dat kreeg wat zij wil, dan vroeg ik mij, waar komt dat stek zijn je her? Een kind is van je boord aan bloos om zichzelf te donen. Dat is die zind. Dat is tjinge en je boord. Tjine eller moet de tjinge leren nee te zeggen. En hij brugt hij niemals dat strijden, oude dat leeje, leren. Oba de donen dat alle. Tjinge zijn niet met dat schmak zijn, je boeren. Kan zijn wel wichtig wie als ältere zijn om die daar te leren en voor aan entscheidungen te maken, die zij zelfs niet fee zijn te maken? Zo, mijn vriend, wanneer du die even vooruit feilst met het ganse, dan wil ik nog eenmaal wat betonen. Wat die dat wordt veel leichter maken en moot maken, is, die op den Herrn verloten voor zijn hulp, en voor zijn wijsheid en voor zijn weer wat hij die geeft. En werkelijkheid, je zwakker wie ons feilen, je doller wordt wie ons op den Herrn verloten. Hij kan dat zoveel beter als wie. Du kost voor die zelfs beden en voor die tjinge, dat zij ook den waarschvingen naar Jezus. Dat wordt den Herrn ihr geven en de wertvolle geschenken die hij die je geeft heeft, die tjinge. Wel wie nog te beden. Ons leven voor de im Himmel. Veelmaal dankschein voor onze tjinge. Dankschein dat u ons en dien woordje zaagd hast, voor weervol duizend. Help mijn vriend van deel, ze gans en koor op die te verloten, dat u er kost wijsheid en genoeg geven om er tjinge en dien waars te leiden. En Jezus in de noemen bid ik. Amen.

Ons laatste gedanke. Dien kind haf een groten weet to God. Wist u dat Jezus as je sterwe van diene zeens en diene dachte? God haf versproken dat wan du aan vraagst, wat hij die wijsheid geve, zodat du diene kinge kost en den waag leide, wat ze goene zelle. Houl on de waarheid vast en loet die nicht verleide. Du brugst nicht hoog geleerd zenne, oud een rijke familie zenne, om de baaste mutter te zijn verdiene kinga. God haf die gewählt en dort as je nu.